Dit was de improvisatie Spiral Space van saxofonist Thomas Ankersmit. De live-opname in de CBK-zaal werd voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogot. We zijn aan het einde van deze 14e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel. Volgende maand gaat Concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar 3 korte concerten van de Rosary Dreyfus, John Tilbury, Michael Dutch en Christian Wolff in Muziekcentrum De Toonzaal.

Vanuit onze studio in het MuziekQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender live. Vandaag het 16e van 18 programma's met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2010. In nauwe samenwerking met de VPRO hebben wij bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, opgenomen. We zenden vanaf december vorig jaar al 24 uur live-opnames van dit festival uit en dat doen we tot en met november. Vandaag kunt u luisteren naar 3 korte concerten in de Toonzaal. En het zijn concerten van John Tilbury, Michael Dutch en Rhodri Davies. En dit heeft allemaal te maken met de componist Christian Wolff, die bij de concerten aanwezig was. In de rubriek Cineac Sonore hoort u vandaag muziek van René Uilenhoed. Maar we beginnen met het eerste van de 3 korte concerten van pianist John Tilbury, contrabassist Michael Dutch en harpist Rhodri Davies. Dit Engels trio geldt als lichtend voorbeeld voor wat betreft het instant componeren. Componeren en improviseren schuren op sprankelende wijze langs elkaar. Als eerste stuk klinkt For One, Two or Three People uit 1964 van Christian Wolff. Daarna volgt de première van de contrabas solo Rondo voor Michael, geschreven door de Noorse componiste Lene Greetje. En we eindigen met een improvisatie door het trio. Luister naar Tilbury, Dutch en Davies.

Dit was tot slot van het eerste deel van een drieluik rond Christian Wolff, een improvisatie door John Tilbury op piano, Michael Dutsch contrabas en Rhodri Davies op harp. U luistert naar muziek van het festival November Music 2010. Met een special rond het driedelig project rond de Amerikaanse componist Christian Wolff. De tweede set begint met een improvisatie van het trio Tilbury, Dutsch en Davies. Daarna speelt harpist Rhodri Davies een première van Christian Wolff. Zijn For Harp Player is speciaal voor Davies geschreven en wel in de wetenschap dat hij zowel thuis is in uitgeschreven composities als improvisatie. En hij schrikt niet terug om onconventionele geluiden aan de harp te ontlokken. Daarna klinkt nog Esva van de jonge Engelse componist Miriam Radzey. En dit is speciaal geschreven voor het trio. Radzey studeert compositie aan de Durham University, onder meer bij Richard Reinfels. Luistert u nogmaals naar John Tilbury piano, Michael Dutsch contrabas en Rhodri Davies op harp.

Dit was Before It Happened and When It Happened van René Uilenhoed. Twee van de elektronische werken die klonken tijdens Signac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. En hiermee zijn we aan het einde van deze 14e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010 gekomen. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Dit is de 17e en alweer de laatste aflevering met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. Dat vorig jaar van 10 tot met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zonden vanaf december vorig jaar tot en met nu ruim 31 uur live opnames van dit festival uit. En inmiddels is editie 2011 van het festival weer achter de rug. En al vanaf volgende maand, op 19 december, kunt u luisteren naar de eerste opnames van dit jaar. Maar vandaag kunt u luisteren naar twee concerten uit de Verkadefabriek. In de rubriek Cineac Sonor hoort u vandaag muziek van Rosalie Heers. We beginnen met een kort concert dat op 14 november 2010 plaatsvond in de kleine zaal van de Verkadefabriek. U hoort Monica Giamino op viool en Reinier van Hout aan de piano in het werk Alle Terre Ascenti van Piet-Jan van Rossum, in 2010 een van de twee centrale componisten tijdens het festival. Wie wil nog heen gaan in zijn bed als het ook aan de kade der ongeneeslijke kan? Een ode aan de onsterfelijke magie van de stad Venetië. Van Rossum verklankte in zijn Alle Terre Ascenti uit 2003 de ongrijpbare schoonheid van de Dogenstad, onder meer met opnames uit 1954. Het is een mystieke klankreis door het ondergrondse, van de processie van het Heilige Kruis op Piazza San Marco tot aan een saluut aan een onbekende verdronken arbeider. Het werk is geschreven voor viool, piano en vier luidsprekers en werd begeleid door een stemmige film van Petra van der Schoot. Hier is Alle Terre Ascenti van Piet-Jan van Rossum.

Dat was tot slot van het concert met werken voor piano en elektronica, de wereldpremière van Piano Si Na Wi van Yi Yung Kang. Met Sonsoles Alonso aan de piano en Yi Yung Kang die de live elektronica verzorgde. De opnames in de Verkadefabriek werden gemaakt door Kees van de Wiel. Dit was de 17e en laatste uitzending met live opnames van het festival November Music 2010. Vanaf volgende maand kunt u op de concertzender alweer luisteren naar de eerste opnames van het festival November Music editie 2011, dat zojuist achter de rug is. Dit programma werd voor u samengesteld door...

Dit is de Concertzender vanuit Music U in Amsterdam met het programma Concertzender Live. En vandaag een extra uitzending waarin een nog overgebleven concert uit 2009 en een opname die de NTR dit jaar maakte van de opening van het festival. Als aansluiting hoort u nog een bijdrage uit de Signac Sonore. We beginnen met een nagekomen concert uit 2009. Toen kreeg de jonge Nederlandse componiste Nicoline Soeter van November Music een compositieopdracht voor altviool, contrabas en blokfluit. Rondom dit première werk werd nog een aantal andere stukken gespeeld. U hoort nu achtereenvolgens twee werken voor viool en contrabas. Vishnu Stockings uit 2009 van Hilary Jeffrey en Douchegordijn uit 2007 van Cor Fuller. Dit zijn Mary Oliver, viool, en Rosemarie Hecken, contrabas.

U hoorde Mary Oliver en Rosemary Haggen in Vishnu Stockings van Hilary Jeffery en Douche Gordijn van Cor Voeder. Het programma vervolgt nu met Jesty van Luciano Berio voor solo blokfluit, hier uitgevoerd door de kerstverse Nederlandse muziekprijswinnaar Erik Bosgraaf. En daarna hoort u een korte improvisatie door het complete trio Mary Oliver, Rosemary Haggen en Erik Bosgraaf. Maar eerst Jesty van Luciano Berio.

U hoorde naar de fluitsolo Jesty een improvisatie van Mary Oliver, viool Rosemarie Hagen contrabas en Erik Bosgraaf op blokfluit. Nicolien Soeter schreef voor dit trio in opdracht van November Music het werk Morf. In Morf brengt Soeter natuurlijke vormen en processen tot leven. Denk aan stollingsgesteente, door erosie afgesleten rotsen, korstmossen, algen, modder en dat alles in onweerstaanbare klanken gevat. Dit is de wereldpremière van Morf.

Dit was aan het slot van een concert uit editie 2009 van het festival November Music, de première van Morf van Nicoline Soeter. De opnames werden in muziekcentrum De Toonzaal voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogo. Nieuw tijdens November Music 2010 was Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar Music When Soft Voices Die uit 2002 van Roderick de Man.

Dit was tot slot van een extra uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009 en 2010, Les Invitations d'Adolphe Sax van Mauricio Kagel, uitgevoerd door New London Chamber Choir en het Rascher Saxophone Quartet onder leiding van James Weeks. De opname werd op 11 november in de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch door de NTR opgenomen en deze opname werd beschikbaar gesteld voor de November Music programmering van de Concertzender, waarvoor nogmaals hartelijk dank. Over 2 weken, op 24 februari, gaat Concertzender Live gewoon verder met live opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar slagwerkster Yiping Yang en het slotconcert van Slagwerk Den Haag en wederom Vocal Lab Nederland met Balthasar van Claudio Baroni. Het programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel. Sol Veldman.

U luistert naar het programma van de Concertzender. Tijd nu voor Concertzender Live. En dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender, zoals we er al velen de afgelopen jaren hebben gemaakt. Het wordt nu een concertregistratie van het project Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream. Een multidisciplinair project. Het wordt uitgevoerd door een ensemble bestaande uit viool, cello, elektrische gitaar, basgitaar, drums, samples, maar ook wijnglazen, speeldoosjes, kraakdozen en elektronica bewijzen hun diensten. Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream is geïnitieerd door de twee componisten, Diana Donk, die haar oriëntatie heeft in de hedendaagse gecomponeerde muziek, en Tijn Berkelmans, afkomstig uit de experimentele pop. De componisten willen klassiek, experiment en pop met elkaar verbinden. Komende vrijdag en zaterdag 7 en 8 oktober vinden er twee uitvoeringen plaats in de Melkweg in Amsterdam. En dit concert is opgenomen in augustus van dit jaar in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Luistert u naar Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream.

Thank you.

Inspiration. Joy.

and they were just kind of sleep.

Your red dress. Brings me down.

Tot slot van deze eerste Concerts en de Live-uitzending met opnames van het Festival November Music, editie 2011, kunt u luisteren naar het concert dat Slagwerk Den Haag samen met het Canadese Bozzini-kwartet gaf in de pleitzaal van de Muzerijen in Den Bosch. We horen eerst het verstilde strijkkwartet Arbor Vitae uit 2006 van de Amerikaan James Tenney. En daarna hoort u een nieuw werk van de bij het concert aanwezige Japanse componiste Yo Kondo. Perakmanon voor strijkkwartet, een slagwerkensemble heet dat. En Kondo wil deze unieke samenstelling van instrumenten gebruiken voor het scheppen van een nieuwe klankwereld of een nieuw derde instrument, bij wijze van spreken. Luistert u naar het Bozzini-kwartet en Slagwerk Den Haag.

Dit was Tellura, een elektronisch werk van Juan Paracansino. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2011.

Dat was Peregrinum van Jo Kondo, uitgevoerd door het Bozzini Quartet en Slagwerk Den Haag. Als intermezzo kunt u nu luisteren naar The Three Strange Angels van Peter Garland uit 1972. Dit is Slagwerk Den Haag.

En dat was The Three Strange Angels van Peter Garland, uitgevoerd door leden van Slagwerk Den Haag. Tot slot van dit gezamenlijke concert van Slagwerk Den Haag en het Ponsini Quartet klinken twee nieuwe werken. Als eerste hoort u Shadings voor strijkkwartet en tape van Peter Adriaans. En het concert wordt besloten met Hotel Palenque 1973 van de Belgische componist Stefan van Eiken voor strijkkwartet en slagwerkensemble. Luistert u wederom naar het Ponsini Quartet en Slagwerk Den Haag.

En dat was tot slot van het concert van Jörg Wittmann en Oliver Trindel, het werk Fünf Broekstukken van Jörg Wittmann. Dit concert, dat op 12 november plaatsvond in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch, werd door de concertzender opgenomen door Glenn Margot. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens dat Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar Stranger uit 2008 van Robert van Heumen.

0: Dat was tot slot van deze tweede uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011, het programma Moving Music door Cellefex. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. Kees van de Wiel stelde het programma samen. En volgende maand, op 20 februari, gaat de concertzender live gewoon verder met live-opnames van November Music.
1: Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het derde van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. Dat vorig jaar van 9 tot en met 13 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. Vandaag onder andere muziek van Edgar Varèse door het Nieuwe Ensemble en muziek van Louis Andriessen door het Claise Ensemble. Op woensdag 9 november speelde tijdens het openingsconcert het Nieuwe Ensemble een programma rond Edgar Varèse, waarbij het werk Désert het hoogtepunt was. Bij dit werk werd een unieke film van de Amerikaanse kunstenaar Bill Viola geprojecteerd. Daaraan voorafgaand klonken van Varèse nog Density 2.15 voor fluit solo, gespeeld door Harry Starreveld, en het werk Octandre. Maar het concert begon met een klassieker, namelijk Octet uit 1923 van Igor Stravinsky. Het Nieuwe Ensemble staat onder leiding van Ed Spanjaard.

Muziekfabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden gemaakt voor stukken die tijdens Cineac Sonor werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Irrational Philosophy uit 2008 van Fred Momotenko.

Dat was Irrational Philosophy, een elektronisch werk van Fred Momotenko. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonor. En dat is een onderdeel van November Music 2011. Tot slot van deze eerste Concertzaander Live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 kunt u luisteren naar het integrale concert dat het Claise Ensemble gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek onder de titel His Master's Choice. En die master was dan de ter plekke aanwezige Nederlandse componist Louis Andriessen. Er klonken een groot aantal werken waarvan er een paar speciaal gearrangeerd waren door Dick de Graaf, een van de artistieke leiders van het Claise Ensemble. Bij dit concert waren er twee bijzondere solisten aanwezig. Allebei specialisten in de muziek van Louis Andriessen, namelijk violiste Monica Germino en zangeres Christina Zavalloni. U hoort onder andere Passeggiata in Tram in America e Ritorno, Monument for Grettinger, The Family Revisited en I Después. Luister naar Monica Germino, Christina Zavalloni en het Claise Ensemble onder leiding van Bas Wiegers.

Oh, no.

zelf.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

Oh,

Ha, that is. Ha, that is.

0: U heeft geluisterd naar deel 1 tot en met 4 van Nofmoes, uitgevoerd door Bram Stadhouders, Sitzel Andreessen en Jim Black. Dit was Concert Zender Live met opnames die Glenn Mogot maakte in de Toonzaal in Den Bosch tijdens November Music 2011. Voor de volledige concertgegevens en de speellijst verwijs ik u naar onze website. Vergeet trouwens ook niet vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar
1: op www.concertzender.nl.

En dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En dit keer het vijfde deel met de live opnames die gemaakt zijn van het festival November Music 2011. Samen met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten van dit festival vastgelegd. En tot en met november van dit jaar blijven we opnames van dit festival uitzenden. Vandaag twee muziektheaterproducties. Smak van Ned McGowan en The Reclining Woman van Astrid Kruiselbrink. Op donderdagavond 10 november 2011 ging in een volle grote zaal van de Verkadefabriek de kameropera The Reclining Woman van de Eindhovense componiste Astrid Kruiselbrink in première. En de uitvoering was in handen van De Helling. U hoort de komende 50 minuten onder begeleiding van het ensemble Nieuw Amsterdam Spijl de sopranen Bouwien van der Meer en Marije van Stralen en de mezzosopraan Gerry de Vries.

out any supper. Give him Cenobot and...

Dit was de Reclining Woman van Astrid Kruiselbrink, uitgevoerd door De Helling en Nieuw Amsterdam Spijl. En de opname werd in de grote zaal van de Verkadefabriek gemaakt door Kees van der Wiel. En na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de loungezaal van de Verkadefabriek. En daar was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. En in al deze uitzendingen met live-opnames van November Music zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken van deze Cineac Sonore. Vandaag kunt u luisteren naar Funktion Indigo uit 1969 en Terminus 10 uit 1967 van Gottfried Michael König.

U luisterde naar Smak van Ned McGowan. En dat was een kindertheaterproductie, uitgevoerd door het Wervelwind Ensemble. En daarmee komt een eind aan deze vijfde uitzending van opnames van November Music. De opnames van deze uitzending werden gemaakt door Wijnand de Groot en Kees van der Wiel stelde het programma voor u samen. Volgende maand op 16 april gaat Concerts in the Live verder met deze live opnames van November Music 2011.

U luistert naar de Concertzender. Concertzender live. We gaan terug naar 12 november 2011. We zitten dan in de Verkadefabriek in Den Bosch. Daar speelde tijdens November Music 2011 het Italiaanse ensemble Alter Ego samen met de Engelse draaitafelkunstenaar Philip Jack. Het werd een aaneenschakeling van door Bernard Lang geschreven stukken. Het komend uur gaat u luisteren naar het project Tables Are Turned. Als startpunt gebruikte Lang de popsong Tables Are Turned van de Duitse krautrockformatie Amandul. De bewerking van Lang is uitgevoerd door het Alter Ego Ensemble en vervolgens op vinyl geperst door de Weense geluidskunstenaar Diep Dreitzing. Met deze LP's gaat

Philip Jack live aan de slag om op exact aangegeven punten binnen de partituur te gaan improviseren. De combinatie van kamermuziek en draaitafelkunsten. Het komend uur dus tijd voor een extatische muzikale rondedans in Tables Are Turned. Luister naar Alter Ego en Philip Jack.

Dat was Kurt Silver van Henry Jeffrey. In de huis.

0: resting many moments.
1: Red was confused. Shines and forth.

0: Welkom in de tijd. Leo van Oosten, Duitse de Werner Herbers, Albert Dessing, David Kals, Guus Jansen, Piet Heijmans, James Cook, Joey van Rijs,
1: Dit was tot slot van het concert van David Moss en David Quecksilver Big Band, de première van F. Things van Jacques Palings. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het November Music 2011 weer de Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar AETHER, oftewel Ether, uit 2006 van Hans Timmermans.

U hoorde het stuk AETHER, oftewel Ether, het tapestuk van Hans Timmermans dat klonk tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van het November Music 2011. Tot slot van deze 8e Concert in the Live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 kunt u luisteren naar het korte lunchconcert dat in het historisch Zwanenbroederhuis werd gegeven door de Slovaakse accordeonist Luca Juhart. In samenwerking met Transit Leuven en Stichting Jeronimus Bos speelde Juhart twee premières. U hoort achtereenvolgens The Garden of Earthly Delights van de Nederlands-Russische componiste Aliona Jurtsevic en Deconstructing Accordion van de Duitser Klaus-Steffen Maankopf. Beide stukken vragen alles van de virtuositeit van de muzikus. Luistert u naar Luca Juhart.

Hmm.

Let's go.

Evet.

Yeah.

En tot zover het concert van Jennifer Walsh met het ensemble Hiatus. Opgenomen door Glenn Mogo voor de Concertzender in de Toonzaal in Den Bosch tijdens het November Music 2011. Misschien wilt u nog meer gegevens hebben over het programma wat u zojuist heeft beluisterd. Die gegevens kunt u uiteraard bij het programma terugvinden op onze website www.concertzender.nl. En als u daar bent, dan kunt u misschien ook eens gaan kijken, als u dat nog niet bent, hoe dat u ons kunt steunen als vriend of sponsor van de Concertzender. Allemaal te vinden dus op onze website www.concertzender.nl. Dan vermeld ik u nog dat dit programma voor de Concertzender werd samengesteld door Hessel Veldman. En misschien hoort u wat muziek op de achtergrond. Dat is alvast een voorproefje, want volgende week op deze tijd, donderdag van 10 tot 11... hoort u Folkit. En vanuit die Folkit nu alvast tot het volgende programma een voorproef.

Dat was tot slot van het concert van het Engelse Bozzini Quartet, de Nederlandse première van Zenith van Rosalie Heers. De opnames in de toonzaal werden gemaakt door Bert van Dijk in opdracht van de NTR. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar het fragment Dust Against the Wind uit de Closed Messenger van Fred Momotenko.

Dat waren tot slot van deze 10e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011. Twee premières van respectievelijk Peter Adriaans en Stefan van Eyken door het Bozzini Quartet en Slagwerk Den Haag. De opname van het concert in de pleitzaal van de Muzerijen werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook het programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 9 juli, gaat de concertzender live gewoon verder met live-opnames van November Music, editie 2011. U hoort dan onder andere het Doelenkwartet en het Cicada-ensemble.

en een van het Doelenkwartet met een programma rond Willem Jets. We beginnen met het concert dat het Noorse Cicada Ensemble op 13 november gaf in het muziekcentrum De Toonzaal. Op het programma stonden drie premières. Als eerste hoort u The Oslo Triptych van de Schotse componist James Dillon. In dit werk voor fluit, klarinet, slagwerk en strijkkwartet baseert Dillon zich op teksten van Virgilius, Samuel Coleridge en Guillaume Apollinaire. Het drieluik werd geschreven in opdracht van de stad Oslo. Luistert u naar het Cicada-ensemble onder leiding van Christian Eggen.